0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de iges scheliacht de quischali.
2: Ijante misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Reraw.

0: more vivid in ways what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Nog maar een is moest het cheer. Ken en jegen.
2: Radio Rira. Radio Rira.
1: Erlinie, August Erner.
3: August Er D.A.B.
4: Stasjoen naast je te geilge dan ESO.

0: Bella Kay, ik zit hem on top, spadentacht in show. Ik heb er het though. Shouldn't be, I love it. I love it, I love it. Toen zijn naam dan mijn is, een tune is mo in Aaron Arind, Dave Shan, tune het al kan. Ik heb er heen, ik on top, spadentacht in show. Toen zijn reg, la dal, ik ga hem al eens kast mee maken. Dirk, hees, plus tap al hoort. En er top 10, la kele.
1: Show
0: eats,
1: na
0: jet
1: hits
0: mo
1: on
0: Shock and
1: Show.
0: Number 10. BTS, Swim. Niall Horan, Dinner Party. Ewan McVicker, Share the House.